0: there is no accurate way to say goodbye.
1: What?
2: Was hat jetzt? Der jagt jetzt!
3: Hey, Ruben gaat eerst, hoor.
2: Okay. Jongens, vandaag gaan wij slootjes brengen. Ja.
4: Bezwijkt.
2: Ja?
5: En hij verhoogt de belasting aan
2: zijn. Ja?
4: Welk ben ik spoedig
5: en spoedig? Dit is
4: de
5: keuze, morgen.
4: Nee, 2 jaar geleden. Haat. Wij zijn de partij van de hoop.
1: Wat?
4: Haat. Echt vrede. Ik wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen. En daar zullen we elkaar ook moeten kijken, want ik denk dat toch dat is een van de allergrootste problemen van zijn in deze wereld. En daar moeten we ons hard voor maken. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven.

0: een hartelijk applaus. Dit was de debat over...
1: Making me thinking rash, not irrational, but I know how.

0: Hoe los je internationale conflicten op? Wat is de rol van ons land daarin? Daar gaan we het erover hebben.
1: Belletje, ben ik spuug en spuug.
2: Dit is deze morgen?
1: Nee, 2 jaar geleden.
3: Wij zijn de Partij van de Hoop.
4: Ook echt vrede.
5: Ik wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen.
4: Wij vinden het ook niet fijn. Jullie doen het allergrootste probleem in deze wereld.
6: Laten we als Europeanen de verantwoordelijkheid zelf nemen en investeren in onze Europese veiligheid.
0: Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven met alle miljoenen. Geef ze een hartelijk applaus.

0: Kunnen we weer gaan ASMR'en.
1: Oh, hallo allemaal, we zijn begonnen. Welkom bij 3 voor 12 Radio Rotterdam. Ja, we zijn weer even terug van weg geweest. Het is lang geleden.
2: Nou, inderdaad.
1: En we hebben een derde redactielid erbij vandaag.
0: Drumroll.
1: Hallo. Oh, jouw microfoon klinkt ook echt het beste hier.
0: Ja, super. Klinkt die goed?
1: Ja.
0: Dan ga ik heel veel praten.
1: Yes, yes. Ja, nou, we hebben een beetje een, niet per se hele volle uitzending, maar we hebben wel een hele leuke band zometeen in de studio. Namelijk Sox Sport Sox. Ja, daar gaan we nog wel een paar keer over vallen. Dus ik ben ook heel benieuwd waar dat vandaan komt.
2: Ik wacht vooral tot het zelf uitspreken.
1: Ja, ik heb daar zo zin in. Ik wil weten hoe ik het uit moet spreken. Ja. De Sox Sport Sox.
0: 10 keer snel achter elkaar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nou, en Jits is hier, dus dan gaan we het even hebben over de redactie vandaag. Jullie hebben ons lang niet gehoord, dus fijn dat we er weer zijn.
2: Wie zijn we ook alweer? Moeten we ons nog voorstellen?
1: Ja, doe maar even, Mick. Wie ben jij?
2: Zeg het maar. Ik ben dus Mick, een van de hoofdredacteuren van 3 voor 12 Rotterdam. Ik ben 35, ik woon in Rotterdam en ik hou van muziek.
1: Ja. Echt?
2: Ja.
1: Hou je van muziek?
2: Ze zeggen het.
1: Wat goed.
2: Ja, dat scheelt wel in dit gehele gebeuren.
1: Dat is top, ja.
2: Dat zou ik me doodvelen.
1: Mm-hmm.
2: En jij?
1: En ik? Ik ben Carlijn. Ik zit nu een paar maanden bij 3 voor 12 Rotterdam. En ik doe vooral de radio. Maar ik heb laatst ook een artikel gemaakt. Of nou ja, ik doe hier en daar een artikel maken. En een interview. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dat is ook eigenlijk de eerste reden waarom ik erbij kwam bij de redactie. Omdat ik schrijven leuk vond. En toen was het, oh ja, radio gaan we ook doen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik. Dus dat is waarom ik hier ben. Ik hou ook van muziek. Ik woon ook in Rotterdam. En het is altijd wel grappig, want in principe ben ik heel erg van de oude muziek. Dus echt jaren 80, 70. En nu bij deze redactie gaat het eigenlijk alleen maar om nieuwe muziek uit de stad. Dus dat vind ik altijd wel een grappig contrast. En daarmee push ik mezelf ook een beetje om te groeien en te leren. En ook over de stad meer te weten te komen.
0: Met ineens met je tijd meegaan.
1: Ja, dan moet je ineens met je tijd meegaan. Ik kan niet meer terug in die tijdmachine. Dat gaat niet,
0: nee,
1: helaas.
0: Nee.
1: Ja. En jij, Jitsen, ja, vertel eens even onze nieuwe aanwinst.
0: Het is echt super toevallig, maar ja, ik ben dus Jitsen en ik woon ook in Rotterdam. En ik hou ook van muziek.
1: Oh, wat
2: goed.
0: Ja. Het is een beetje gekje dat wij nu allemaal zo gespawnd in dit hokje.
1: Ja,
0: met,
1: dat is heel raar. Dus dat is wel mega toevallig. Geloof je in toeval?
0: Dat vind ik een grote vraag voor een kleine uitzending.
1: Oké, sorry.
0: Ik hou van oude en nieuwe muziek en ik luister het ook allebei. Ik zit eigenlijk sinds de herstart van 3 voor 12 Rotterdam zit ik erbij. Dus ik zou wel willen zeggen dat ik deel van de kern van 3 voor 12 Rotterdam ben.
1: Ja, even voor de duidelijkheid, wanneer begon dat?
0: Ja, dat was
1: de herstart.
2: Dat is al een tijdje geleden ondertussen.
0: Januari 2025 volgens mij.
1: Er zit hier nog een redactie, die is helaas niet te horen op de radio, maar die zit wel mee te doen. ik hoor februari, januari.
0: Ik denk januari. Ja, nou ja, ik weet niet hoe lang, soort van wat dan de aanloopfase was en wat echt de start was.
1: Okay.
0: Maar ik kan me wel herinneren dat mijn eerste artikel was eind januari, volgens mij, of begin februari.
1: Oké. En met wie was dat?
0: Dat was, toen was ik bij een label night van Inner Basement.
2: Oh ja.
0: Inner Basement, dus dat is iets wat we wel vaker coveren ook. Dat was met Love Besamo, met Fellatio, die nu echt wel up-and-coming zijn. En met Poedel.
1: Poedel?
0: Ja. Die zijn een beetje half Rotterdams, half Utrechts, volgens mij.
1: Ja, maar dat mag dus ook.
0: Dat mag, ja.
1: Want dat is gewoon, ja, soms heb je een band die dan half bestaat uit, ja, die komen er een heel klein beetje uit. Nou ja, straks komt er eentje uit Brussel.
0: Ja, precies.
1: Goed,
0: ja.
1: En dus Rotterdam. Dus dan, dat mag samen.
0: Ja,
1: dat hangt ook samen.
0: Ja, en het is, kijk, het is gewoon mooi als wij of de band zelf gewoon even goed kan uitleggen van wat dan die link met de stad is.
1: Precies,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe komt de stad terug in jouw sound en jouw vibe, et cetera.
1: Inderdaad.
0: Maar goed, is dus dat, ja, toen begonnen bij 3 voor 12. En nu nog met veel liefde aan het schrijven. En,
1: vind je dat het leukste, het schrijven?
0: Maar ik vind interviewen ook leuk.
1: Ja?
0: Gewoon babbelen met artiesten over wat hen motiveert en inspireert. En dan onder het mom van een interview ook zelf deed dat je eigen mening er een beetje inbrengen, maar dat dan niet in het artikel verwerken.
1: Precies, want dat is best nog wel een ding. Wij zijn natuurlijk van 3 voor 12 en we hebben in principe gewoon goede kritiek, maar soms misschien ook slechte kritiek. Alleen, ik denk dat het dus... En we zijn dus ook op de lokaaldag geweest met Landelijk en met Den Haag en met Leiden en met Utrecht. Dus dat was superleuk. Maar daarin zie je ook echt dat we mogen ook gewoon echt meer uitspreken op originele manier. En ik vind dat ook wel heel erg leuk om je eigen mening te kunnen geven, ook in een interview.
0: Ja.
1: Ook wel spannend, moet ik zeggen. Omdat het toch een soort van, ja, de mensen gaan het toch lezen.
0: Ja, ja.
1: En ze kunnen ook heel snel denken van, ja, wie denk jij dat je bent? Maar ja, wij zijn van 3 voor 12, dus dat mogen wij wel.
0: Ja, precies.
1: En daar mogen wij gebruik
0: dat
1: van maken.
0: Dat is ons bestaansrecht.
1: Ja, dat is ons bestaansrecht. Ja, absoluut.
0: Ja, en ik vind ook wel dat als jij goed kan onderbouwen waarom je iets vindt,
1: ja,
0: dan ook als je het er niet mee eens bent, dan kan je wel respect opbrengen en in ieder geval inzien waarom die mening, hoe die tot stand komt.
1: Ja, en het is eigenlijk ook wel leuk als dat dan misschien aan de andere kant toch weer helemaal niet zo is. En dat je dan toch misschien een meningsverschil hebt.
0: Ja.
1: En dat je daar dan met z'n allen gewoon over kunt hebben. En soms is het niet leuk.
0: Nee, maar dat heb ik nog niet gehad. Nee. Ik heb nog geen fitties gehad met... helemaal niet eigenlijk. Nee, maar ik ben overwegend wel heel positief over wat er allemaal gebeurt. Muzikaal in onze stad, dus.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is ook lastig om echt negatief te zijn over mensen die hun hele ziel en zaligheid
0: toch,
2: in die muziek stoppen.
1: Ja, hoe dan? Precies.
2: Zou je nou toevallig niet mooi vinden klinken, dan ligt dat misschien meer aan onze smaken dan aan hun inzet en vaardigheden.
0: Ja,
1: absoluut. Ja. Nou, ik heb bijna misschien... Nee, ik heb niet bijna ruzie gehad hier. Maar ik heb wel een stukje geschreven dat ik dacht, zal ik erin verwerken dat ik het echt een rottrap vind hier.
0: Een rottrap?
1: Hier bij Radio Worm. Ja. Hier bij Worm in ieder geval.
0: Ik weet nog dat we elkaar dronken tegenkwamen.
1: Ja, dat weet ik. Het was het eerste wat ik schreef.
0: Oh, nevermind, je was heel nuchter.
1: Nee, ik was heel, heel nuchter. Maar die trap, die is zo vervelend. En dan denk ik, ja, daar wil ik me ook over uitspreken.
0: Ja,
1: het is gewoon niet fijn.
0: Gewoon shout-out naar Worm trouwens.
1: Ja, heel fijn dat we hier mogen zijn. Bedankt. Maar doe iets aan je trap.
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Maar ze zijn wel rolstoel
2: toegankelijk. De tweede of de kleuren zijn.
1: De tweede of de kleuren. Dat zie je dan niet meer. Oké, jongens. Wij zijn dus van 3 voor 12 Rotterdam. Hartstikke leuk. Zullen we even een plaatje draaien? En dat we de jongens van Soxsport Socks erbij gaan halen?
0: Ja.
1: Goed idee?
0: Zeker.
2: Ja, toch?
1: Wat ik altijd doe, is ik ga grabbelen. Jitse, dit heb jij nog nooit eerder gezien.
0: Nee, ik ben echt super excited.
1: Ja, ik hoorde je net al. Wat is dat? Dat is een chipsbakje. Maar daar zitten dan allemaal... Maar er zitten dus allemaal liedjes in van de Nieuwe Maasvangst. Mensen hebben zich aangemeld en die hebben laten weten dat ze een band zijn en dat ze muziek maken. En ze hebben daar een linkje bij gezet. En daar hebben wij er een paar uitgehaald. En vaak is het een beetje lastig om te vinden, omdat het er dus echt, volgens mij zitten hier echt iets van 35 kaartjes in of zo. Dus het is ook een beetje lastig te vinden, want we weten dus echt niet wat we gaan draaien. Dus ik ga nu grabbelen voor het geluid. En dan gaan we even iets pakken. Ik hoop dat ik iets leuks pak. En anders is het ook goed. Oké. Een andere. Wacht even. Nee, dit is een hele lange naam. Dit werkt zo even niet. Wacht
2: even. Wat
1: gebeurt
2: er nu? Is dit het nieuwe proces?
1: Dit is het nieuwe proces. Het
0: is toch niet zo random, hè?
1: Dit is heel random. Dit is heel selectief. We hebben hier Kind Human met Hey Human.
2: Kind Human, zegt hij.
1: Tikkerik, tik, tik. Moet even opgezocht worden. Even denken. Cool. Heb ik hier een artikel over geschreven?
0: Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. Maar...
1: Ben je überhaupt bekend met het concept de Nieuwe Maas?
0: Zeker. Oh, dat wel. Dat wel, ja.
1: In jouw ogen, wat is het?
0: Het zit een beetje tussen forel en kabeljauw in.
1: Ja, oh ja. Zalm. Oké, we hebben het nummer gevonden. Kind Human met Hey Human. Komt-ie.
2: En welke van de twee is nou de titel en de artiest? Misschien verwarrend voor de luisteraar.
1: Ja, dat zie jij
2: niet. Ik herinner me dat ik deze geschreven heb. Ik heb ook 5 keer moeten dubbelchecken. Maar de artiest is Kind Human. En de titel van dit nummer is Hey Human.
0: Hey Human.
1: All right, komt-ie. Hij komt nog niet.
2: Geen idee wat.
0: Hey Human.
1: Hey Human. I'm a kind human. Ik maak gewoon mijn zangdebuut.
2: Oh, ik weet het al. Vorige keer zaten we op de Spotify van mijn zusje.
1: Oh, dit is leuk. Dus als jij nu een nummer aanzet, dan hoort jouw zus dat in haar huis.
2: Ja, of Spotify vindt dat ik nu helemaal nergens ben. Dus moeten we aanmelden, maar eigenlijk doe ik nooit aan Spotify.
1: Oké.
2: Spotify is kut, maar we zijn er. Daar gaan we. Kind Human met Hey Human.
1: Let's go.

0: Dit is 312 Rotterdam Radio in de studio bij Worm. En je luistert naar Hey Human door Kind Human. Heb ik het nu goed?
1: Ja.
0: In één keer goed. Kijk. Over verwarrende bandnamen gesproken.
2: Er loopt er een binnen.
0: In de studio.
3: Yes.
2: De band.
0: De band, ja.
2: Ja, maar eigenlijk wil ik het dus niet zelf zeggen, maar dan wil ik dat jullie het zeggen. Hoe spreken we jullie bandnaam uit?
3: Sox Sports Sox.
2: Het is wel met een S tussendoor.
3: Ja, het is ook voor slispelende mensen het beste.
2: Oh ja, is het zo?
3: 100%.
2: Hey, fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, jullie hebben groot nieuws om maar gelijk een beetje met de deur in huis te vallen. Daar komt een concert voor.
3: Ah, ja.
2: Ik dacht dat iemand zwanger was. Wat is het nieuws, hoor? Wat is het?
3: Ja, een concertfilm. Ja,
2: oké, okay. Nou, laten we daar straks over hebben. Ik ben heel benieuwd. Hoe zijn jullie tot stand gekomen? Met z'n viertjes.
3: Ah ja, lang verhaal. We zijn al lang bezig.
4: Ja.
3: Wacht. Liam, kom.
4: Ben ik dichtbij genoeg?
2: Ja, ja.
4: Of niet?
2: Ja.
4: Oké, dat is
3: kort en bondig.
4: En ben ik nu ook dichtbij genoeg?
2: Je bent in principe nu ook wel... Ja, we horen je goed. We horen je goed.
4: Alright.
2: Komt goed.
4: We zijn... we bestonden eerst als een andere band.
2: Ja.
4: Met andere mensen.
3: Ja, die naam gaan we nooit meer noemen.
4: Nee, dan.
2: Oh, oké.
3: Dat is nog verwarrend.
2: Rivaliteit. Oh.
4: Ja. En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen, omdat dat een beetje stopte. En toen leerde ik hun hier kennen, Tommy en Hoei. En toen hebben we die erbij gevraagd. En toen is het eigenlijk zo gebleven.
2: Oké.
3: En wat is dat? Dat is al best lang geleden, 5 jaar denk ik.
2: Alright.
3: Toen waren we opeens Sox Sports.
1: Was dat in 2017 of zo? Onze
3: lang geleden. Toen hadden we nog 2 drummers ook.
2: Echt waar?
3: Dat is heel snel gestopt.
4: Ja, dat hebben we kort
2: gehad. Hoe werkt dat met 2 drummers ook?
4: Dat is wel leuk. Maar toen was het ook... Wij waren met z'n allen net een beetje samen. En dan waren die shows gewoon op goed volume spelen. En dan lukt het of zo. Dus ja, met nog een drummer was dat nog
5: alles
4: meer.
5: Alles was ook heel hard.
4: Alles was gewoon hard. En zo van, oké, wat moeten we doen? Hard spelen.
3: Dat is eigenlijk onze
4: oplossing.
3: Evolutie tot nu toe is van heel hard te spelen en dan nu zijn we steeds zachter aan het spelen. Okay.
6: En ook steeds zich nog verder doorzetten.
3: Ja, echt waar.
4: Naar stilte.
6: Ja, precies. Ambient. Ja.
2: Zo, dat lijkt me wel gaaf. Als je gewoon een album uitbrengt, gewoon uit niks. Stil. Ja. Dat dan ook dan 59 minuten 14 duurt. Ja. Dat er alleen maar stilte.
3: Was het 4 minuten 49?
4: Het is gedaan. 33,
3: 34. Als je John Cage, ja.
2: Oh ja? Sick. Alright.
3: Legendary compositie.
2: Hey jongens, hoe zouden jullie je muziek een beetje omschrijven? Want ja, als ik het hoor vind ik het ook een beetje nostalgisch klinken. Een beetje Mac DeMarco, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen.
3: Je mag alles zeggen.
2: Dat is
3: Mac DeMarco, we hebben dat wel eens gehoord. Maar
4: ja.
3: Ik denk zelf meer aan zo die classic indie bands. Waar ik dan vroeger veel naar luisterde. Pavement of Guided by Voices, dat soort dingen. Maar het is wel iets moderner dan dat. En we zijn ook minder zo slacker, alleen maar gitaar hebben we ook. Orchestrale dingen en piano. En dus ook wel veel dingen van, ja, Wilco is een band waar we vroeger nog steeds veel naar luisteren. Ja. En nog steeds graag naar gaan kijken, live ook of zo.
5: En ik denk ook dat we allemaal een beetje naar verschillende dingen luisteren. Dus van alles hebben we wel een soort andere inspiratie.
6: Ja, precies. En ook vanuit de film. Ik vind het ook altijd best wel cinematisch werken.
4: Mm. True.
6: Vooral de laatste plaat die we hebben gemaakt.
4: Ja.
2: Cinematisch werken, hoe bedoel je?
6: Nou, Jared is dus ook filmmaker en uiteindelijk komt er altijd een videoclip.
2: Ja.
6: En uiteindelijk zie ik het allemaal zo samenkomen.
2: Dat is toch wel zo gunstig als je dus inderdaad gewoon...
4: Zeer gunstig.
2: Ja, heel gunstig als er een videograaf bij is. Dan heb je gewoon altijd een clip.
3: Ja.
2: Maakt niet uit of het geen single is, gewoon een clip. Op het even.
3: Altijd kopzorgen.
2: Is het dan bij jou ook het idee voortgekomen om een film te gaan maken?
3: Ja, dat is echt effectief. De idee is... Gewoon ontstaan omdat mijn moeder dus vroeg of op de verjaardag, op haar verjaardag wilde spelen.
2: Maar dit is best een goed verhaal. En, jouw moeder is 60
3: jaar geworden,
2: en vraagt jou, wil je hier komen spelen in de achtertuin?
3: Ja.
2: Waarop het antwoord dan gelijk ja was?
3: Of? Nee, eerst gelijk totaal nee.
2: Nee man, geen zin in.
3: Ja, echt een beetje puberale schaamte erbij. Maar ik dacht ook gewoon van niemand gaat dat waarderen daar. Wel ook wel, 50% van de mensen waarderen het ook wel niet hoor.
4: Dus
3: het was ook wel zo, maar dat hebben we niet gefilmd.
2: Allemaal ogen rollen, ja. Oh, dat hebben jullie expres niet gefilmd.
3: Nee, want het is ook zo heel low budget productie. Dus we hadden zo 5 camera's, dat was al superveel. En dat was al veel kopzorgen. Dus we konden niet nog een camera op de weglopende collega's van mijn moeder plaatsen. Maar ze waren er wel effectief. Ja, op een gegeven moment zaten ze zo aan de achterkant van de tuin.
4: Een van die collega's was ook een klasgenoot van mij van vroeger.
3: Echt?
4: Op een of andere manier. En die vertelde ook zo, ja wel, leuk bandje.
2: Ja.
3: Speciaal.
4: Nice. Ja.
2: Oké, Gaaf, ja, jullie, het is misschien, ja, we hebben hem natuurlijk nog niet gezien, want hij komt 14 mei in Roodkapje.
3: Dat is de première, de wereldpremière.
2: Gaan jullie dan ook live, de wereldpremière, gaan jullie hem ook live daarbij ook spelen? Of is het gewoon echt, we gaan de film kijken?
3: Het is echt film kijken gewoon. En er is nog wel een aanvullend programma. Een vriend van mij uit Brussel, die heeft een experimentele stille film gemaakt over een jongen die in een auto verandert.
2: Oh.
3: En die speelt dan wel live een soundtrack. En we hebben nog een documentaire van hier, het eethuisje van Delfshaven. Ja. De hele sympathieke documentaire over het oud-Hollands eethuis. Waar zo een oud-koppel nog de scepter zwaait. En ja, heel cool.
2: Ja, want dat zie ik dus ook heel erg voorbij komen in jullie. Nou ja, almoezen, letterlijk. Gewoon oude mensen staan er op die kaart. Oude mensen, nog geen stokoud van 80, maar wel rond de...
3: Rond de 60 eigenlijk,
2: ja. Rond de 60, ja. Wat vinden jullie daar zo...
6: Hebben jullie gezien in de oude mensen?
2: Ja, nou ja.
6: Als in, is er meer verband dan alleen oude mensen op de hoes?
2: Nou,
6: ik... heb gezien.
2: Er staan oude mensen... Ja, even kijken. Op de albumhoes van jullie album Ironic Songs for a Sincere Generation... Yeah. Is natuurlijk gewoon oudere mensen met een hond ook.
3: Yep.
2: En dan met gewoon coole kleding aan.
6: Ja, klopt.
2: Ja. Dus het is... Ja, vertel. Wat zit daar... Kijk, of moet ik gaan vertellen? Wat ik daarvan vind.
6: Het zijn sowieso op elke plaat zijn het dezelfde mensen.
3: Ja.
2: Oh, dat had ik nog niet gezien.
6: De ouders van Jurre zijn
2: er. Oh.
7: Daar zocht je naar.
6: Ja, ja, dat heb je nog gezien. Heb je het al gezien dat het dezelfde mensen zijn?
2: Nee.
7: Oude mensen zijn inwisselbaar.
0: En die coole kleding, dat is hun eigen garderobe.
2: Dat is echt mega coole ouders.
3: Nee, ik heb mijn ouders zien er meer uit als ik op dit moment.
2: Dus je bent een product van je ouders?
3: Sowieso. Maar ik heb dan een hippe vrienden gevraagd of we kleren mochten lenen om ze te stylen.
4: Ja, dat was fun.
3: Ja. En de hond was gewoon iemand waar ik vroeger mee basketbalde, die heeft een Dalmatier. En dan heb ik gevraagd of we die mochten lenen. Ja, mijn ouders, ze staan ook op al die andere plaatjes.
4: Ja.
3: Maar nu zijn ze met pensioen.
4: Dat was de laatste.
3: Dat was de laatste keer.
5: Vandaar dat ze ook soort verkleed afsluiting.
4: True.
2: Cool. Alright. Ik zal even een recap doen voor de mensen die nu net in zijn geschakeld. Zit hier met Sox Sport Sox. Jongens, waar komt jullie naam vandaan? Waar komt het vandaan?
3: Het is ontstaan omdat... Dat is wel een serieuze reden. Een vriend van mij en ook van Liam, die vroeger drumde in onze band.
2: Mm-hmm.
3: De vorige band waar we niet meer over praten. Mm. Die is overleden en die droeg altijd sportsokken. En dan wilden we er iets mee doen.
4: Ja.
3: En we wilden slispelende mensen pesten.
2: Dat nog wel even. Niks dan. Maar wel heel mooi dat jullie dat op die manier zo hebben... gedaan. Dat is echt een mega eer natuurlijk ook.
3: Ja. Het is voor ons fijn dat hij zo doorleeft ergens in dingen die we doen ofzo. Ja. Dat is zo mooi.
2: Vind je het dan niet vervelend als er dan een beetje grap over wordt?
3: Nee,
4: ik denk ook
3: niet
4: dat hij er niet aan vast.
3: Vervelend is vond. Okay. Hij was ook heel grappig.
4: Ja. Ja. En het wordt ook automatisch grappig, omdat het altijd gewoon verkeerd gaat.
2: Ja.
4: Gewoon altijd, denk ik. Ik denk dat het misschien twee keer... goed is geschreven op een tourposter van de alle gigs die we hebben gedaan.
7: Er zit .com in, toch?
4: Ja, maar die lukt nog wel. Maar het gaat om de middelste S'en ergens in het midden. Zelfs op onze release show in de stad stond het gewoon verkeerd.
2: Wat hadden we verkeerd gedaan? Dan hadden we een S vergeten.
4: Ja, de middelste. Die wordt altijd vergeten. Soxport. Soks. Maar ja, het is gewoon een S aan de voorkant en aan de achterkant van ieder woordje.
2: Ja.
4: Iets is super lastig.
2: De S'jes. Ja,
5: dat erbij zit.
2: Ja. Zo onder onze bed. Zo eronder. Yes, maar alles met een S ertussen.
3: Be aware.
7: Ja. Volgende albumtitel met een S ertussen.
4: Ja, maar goed. Een doorlopende grap dus. Dus ja. Van.
2: Oké.
4: Okay. Wel leuk.
2: Hey, jongens, jullie zingen ook best wel veel over ongemak, over generatiekloof, echtheid ook weer heel erg. Wat vinden jullie zelf echt heel ongemakkelijk? Dit interview.
4: Nee, vind ik niet.
3: Wel veel, wel echt veel. Maar het is zoveel dat het ook moeilijk is te vatten. Maar misschien Tommy, jij kan het.
2: Ja, of allemaal één ding dat je ongemakkelijk vindt, mag ook. Jullie zitten hier met z'n vieren.
4: Liften zijn automatisch een beetje ongemakkelijk.
2: Liften?
5: Liften. Mm-hmm. In een lift staan?
4: In een lift staan. Ja.
2: Met
4: meerdere mensen. Ja. Niet per se voor jezelf in een lift. Het is niet super awkward. Maar
0: liften met spiegels, wordt het nog erger.
4: Ja, dat is gek. Ja. Dan kijk je naar links en dan kijk je...
2: De ene aan zo'n puist uit zit te drukken en de ander die staat daar zo, moet ik nu eigenlijk wat zeggen? Zeg ik hallo? Toen ik het net geen hallo gezegd, stink ik? En dan stinkt iemand ook waarschijnlijk.
4: Kijk,
2: Oké, dus liften, dat is een goeie, ja?
6: Ik vind een overdrukke metro staan heel ongemakkelijk. Misschien om diezelfde reden, ben ik die persoon die om zich heen staat te kijken waar ik dan heen moet gaan kijken.
4: Ja.
6: Dat ik niemand aanstaar.
2: Alright, ja.
5: Ik wil veel kan ongemakkelijk zijn. Het ligt er ook een beetje aan hoe je... voelt op dat moment. Soms in de lift staan heel prima, toch?
4: Ja,
5: soms is het heel ongemakkelijk.
3: Ja. Ik vind schoenen kopen altijd ongemakkelijk.
2: Ja,
4: true.
2: Omdat je voeten te groot zijn, of?
3: Ja, omdat ze stinken en omdat je dan moet passen en dan moet je zo rondwandelen in zo'n dwaze winkel en dan. Ja, ik weet niet.
0: Met sportsokken koop je altijd te grote schoenen.
3: Dat is. Ja, dat is wel. Ja, ik draag zelf nu geen sportsokken. Nee.
4: Ook geen sportschoenen?
3: Nee, inderdaad. Dat vind ik ongemakkelijk. Dingen kopen eigenlijk to cool of zo.
5: Ja, winkels.
4: Winkels, ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: En dus er zijn er ook met zo

0: kunnen het proberen voor 2 minuutjes. Nou, laten we dat maar
1: proberen. Proberen is vaak genoeg per ongeluk.
0: Ja, dat gebeurt vaak per ongeluk inderdaad. Dat vind ik ook wel erg ongemakkelijk. Technische issues. Man.
2: Ja, dat snap ik wel.
0: Alright, guys. Ja, ik zit te denken, zullen we misschien eventjes tussendoor een plaatje van jullie draaien? En dat we daarna weer verder babbelen? Of... Dan kunnen we nog even over de film hebben straks.
2: Ja.
0: Iets verder nog. Wat willen jullie dat we draaien?
2: Permanent Vacation.
0: Permanent Vacation?
2: Ja.
0: Alright.
2: Dat was het beste nummer. Tot nu toe.
0: Van het hele album? Is dat het beste nummer?
2: Het beste nummer ooit.
0: Ooit. Dat is echt een statement, want er kan er niks beters meer komen daarna. Je sluit het wel uit.
2: Dat zeker.
3: We moeten gewoon stoppen, denk ik.
2: Dat is het.
0: Nee, we moeten niet stoppen.
2: Nee, maar er zijn nog veel. De moeite.
0: Permanent Vacation?
1: De beste. Gaan we voor Permanent Vacation? Dat moet ik er wel bij zeggen dat we die al een keer gedraaid hebben op de radio. Throwback.
0: Dat is waar.
1: Nieuwe Maasvangst.
0: Nou ja, zo wordt iets een hit natuurlijk als je het vaker draait.
1: Precies.
0: Ja. Dus ja, let's go. Ik bedoel, dat is waarvoor we hier zitten. Hits, kom op.
1: Yeah. Nou, op 312 Rotterdam Radio in de studio van Worm. Permanent Vacation van Sox Sport Sox.
0: Yes.
2: Perfect.
0: Nice.
3: Klinkt goed.
0: Ik hoor het niet.

0: best te doen.
1: Wordt er nog bij.
2: Je luisterde op Trieftaal Rotterdam Radio in de studio van Worm. Het nummer Permanent Vacation van Sports.
3: Dat deed je zo expres. Oh. Wat hoorden we op het eind, jongens, in het nummer? Dat is ook vrij permanent, vond ik.
0: Een piepje.
4: Een piepje.
3: Gewoon een piepje.
4: Tommy's ja, zo'n Sint, denk ik. Of ik weet het niet meer. Volgens mij hebben we dat toen bij jou gedaan in Brussel.
0: Ja.
5: Dat is die MS-20.
0: Leuke sessie.
3: Ja, want jij komt uit Brussel.
0: Ik woon daar toch?
3: Je woont daar.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, hoe ben je dan hierbij gekomen? Hoe ben je dan in Rotterdam erbij zo?
0: Ja, ja.
3: Opa.
0: Ja, Liam en ik kwamen allebei uit Den Bosch, uit Noord-Brabant.
3: Oh.
0: En dan woonde mijn vriendin in Rotterdam. Lange tijd.
3: Ja.
0: En dan, maar ik woon altijd in Brussel. En dan zo, ja, bij andere mensen wonen in Rotterdam voelt het altijd.
3: Okay.
0: En ja, ik weet niet hoe dat. Het werkt wel. Dus ja, het is ook mijn afstand of zo. Het zijn maar kilometers die moeten worden overbrugd.
1: Ja, true.
3: We hadden het er net ook over, zeg maar, natuurlijk over bij het Riepertaal over Rotterdamse muziek uit de stad. En, maar het is ook gewoon goed om dat er bands zijn die, nou ja, uit verschillende dorpen komen, dat het toch een Rotterdamse based band blijft.
0: Mm.
3: Toch? Ja.
0: Ja, het is vreemd om ooit het aan een plek gelinkt te worden.
3: Ja.
0: Maar we van alle plekken waar we gelinkt aan kunnen worden, zijn we denk ik wel het meest Rotterdam.
1: Ja,
0: blij om hier aan gelinkt te zijn of zo.
1: Ja,
5: precies. Zit er ook Brussel in jullie muziek, zeg maar? Inspiratie of.
0: Sowieso.
1: Veel, ja.
0: Maar ja, het is.
1: We zijn er ook wel veel eigenlijk, stiekem. Niet per se veel, veel, maar wel. Regelmatig.
0: Ja. Ja, ik ben er veel.
1: Jij bent veel.
4: Nee, maar wij komen er ook wel. Elke maand de afgelopen tijd zijn gewijd zijn.
1: Ja.
4: Af en toe gaan we eens alweer.
1: Ja. En er zijn ook
5: een studiootje daar in zijn huis ook.
3: Ja. Nou, dat komt natuurlijk ook wel goed uit.
0: Dat komt wel goed uit. Nee, maar ja, ik denk
3: hebben jullie daar het album ook opgenomen?
0: Een deel. We hebben het best wel veel. Want we zaten eerst in de Keilenwerf.
3: Ja.
0: En dat is dan afgebrand.
3: Ja, dat was
0: een tragisch moment.
3: Bedoeling, ja.
5: Dat is nog wel het bijzonderste van dit album, vind ik. Wat net is uitgekomen. Dat sommige dingen die op het album staan, hebben we echt gekozen om de opnames te gebruiken die nog in de Keilenwerf zijn opgenomen.
3: Yeah. Oh,
5: dat daar onze oude piano stond. Mijn oude bas, onze oude drumset.
1: Ja, ja.
5: Dus die wilden we zo graag erop hebben. Dat waren eigenlijk, dat waren bedoeld als demotakes.
3: Ja.
5: Die hebben we gewoon gebruikt, omdat we die klanks, die kunnen we niet meer namaken. Dus vandaar dat het allemaal op die manier op
3: zo. Ja. Dat is wel echt een heel belangrijk key in het album. Het is wel mooi om te weten. Er zit toch een soort emotionele lading.
1: Ja,
3: dat dekt het enorm.
1: Ja.
5: Ja, gewoon elke keer als ik die piano hoor van LOL, dan denk ik echt
1: meteen
5: aan terug.
1: Ja.
5: Wow.
3: Ja, want ieder instrument is natuurlijk uniek. Dus
1: Ja, die zijn dan weg. Dus dat is wel gaaf om dat vast te hebben gelegd of zo. Dat is wel cool. Daaraan. En toen zijn we dus verdeeld. Dus nu heeft hij een studio, ik heb een studio. En zij hebben samen een studio in Rotterdam. En dan is alles overal opgenomen.
0: Ja.
4: Daarna, ik denk dat het meeste daarna bij jou is opgenomen.
5: Bij jou inderdaad.
4: En dan hebben we nog veel overdubs daarna bij Jurre gedaan.
1: Ja.
4: In ieder geval alles sinds en zo. Dat piepje.
3: Dat piepje dat je net hoorde aan het
0: einde. Ja, het zit wel wat piepjes. Het was een weekend dat Tommy naar Brussel kwam met Liam. Jij was er denk ik niet bij. Ik weet het niet. En dat was zo biepjes weekend.
1: Biepjes weekend. Alle niet mogelijke biepjes.
0: Alle biepjes.
1: Leuk, ja.
3: Wie heeft de beste piep?
0: Tommy. Tommy heeft Mr. Beep. Mr. Beep.
3: Mr. Beep. Sure. Ja.
0: Gezellig.
3: Dat is ook gezellig op de achtergrond. Ja, we hebben hier wel de deur openstaan vanwege het feit dat het gewoon best wel warm kan zijn.
1: Ja.
3: Dus dan hoor je ook dat er rijst is gemaakt. Dat is lekker. Gezellig. Kom allemaal naar Worm om rijst te eten, zou ik zeggen.
1: Ja.
3: Luister. Nou, die film komt dus uit op 14 mei in Roodkapje. Maar dus ook in Brussel op de 17e.
0: Klopt.
3: En dat is bij Jean.
0: Jean.
3: Film Nights.
0: Ja, klopt. Ja, dat is wel.
3: Gaan we weer even terug naar België nu dan?
0: Terug naar België. Dat is een plek die eten en films combineert. En waar we dan de première doen van onze concertfilm. En dan serveren ze hotdogs. Dus dan is zo iets kalmer dan normaal. Maar ik denk dat we ook niet echt gaan zitten. Misschien staand. de film kijken.
3: Oké, okay. Staand. Ja, want je wilde net eigenlijk ook al staand dit interview gaan doen.
0: Ja, zitten is
3: je zit
0: roker.
3: Toch.
0: Ja, ja.
3: Nou ja.
0: Dus ja, allebei die data zijn wel superleuk. Roodkapjes, voor ons altijd een speciale plek. Omdat we het eerste EP'tje gereleased hebben en die mensen altijd heel vriendelijk. En ja. Het altijd heel leuk om daar te zijn.
3: Een hele fijne vibe om daar...
0: Ja.
2: Zijn jullie al eens op de nieuwe locatie geweest?
0: We hebben al een biertje gedronken laatst.
1: Ja.
0: En dan nu gaat die film vertoond worden daar, maar nog niet gespeeld. Of ik heb ook nog geen concert. Je hebt er wel iets gezien, hè?
5: Ik heb een concert gezien, het try-out.
0: Ja.
5: Booshart en alle mensen. Dat is wel cool. Coole zaal. Echt een vette pack. Ik vind het echt heel gaaf.
3: Vond het geluid ook?
5: Ik vond het geluid heel goed. Ja? Ik vond het geluid beter dan bij de oude zaal. Dus ik vond het echt wel gaaf om te zien.
0: Dat is cool. Ja. Maar het was altijd wel een moeilijke zaal qua geluid. Ondanks dat het zo'n coole zaal was. Maar het was altijd wel een moeilijke zaal. Dus zo.
3: Jitse, ben jij daar al geweest?
6: Ja, ik was bij de opening.
3: Ja.
1: Oh ja, dat scheen
3: Hoe
1: wel
3: was dat?
6: Cool. Wat zei je?
1: Dat scheen wel vet.
6: Dat was heel vet. Ja. Goed bezocht ook. Was lekker druk. Maar ik heb daar ook echt wel weer leuke nieuwe dingen ontdekt. Ik was bij Mintaka.
3: Oh ja?
6: Die is niet Rotterdams volgens mij. Zij is Turks, maar ze heeft ook in Boston gewoond en in Amsterdam volgens mij. Ja. Muziekacademie gedaan en hele leuke half Turks, half Engelstalige popmuziek. Super veel energie. Van een beetje drum and bass-achtig naar ineens weer heel zwoel, bijna bossa nova-achtige klankjes. Ja, dat was echt top. Even kijken. Het was ook wel leuke performances ook. Er was een man die zich voordeed als de burgemeester van Delfshaven. Wat heel grappig is, want Delfshaven is gewoon een wijk.
3: Ja.
6: En die ging soort van plechtig de locatie openen met een hele lange scroll. Met een soort van...
3: En een lintje doorknippen, neem ik aan.
6: Er was een andere vrouw die deed ook een soort performance. Die had een heel lange haarstaart. En die is toen doorgeknipt. En dat was dan een lintje, zeg maar.
3: Typisch Roodkapje volgens mij. Zoiets dan te fixen.
6: Ik kon het net niet goed genoeg zien, maar ik denk wel dat het op ruik was. Maar het was echt heel lang.
2: En een enorm, wat was het, cognacglas?
6: Ja, daar ligt hij de hele avond in pak mee rond. Echt. Ja, gewoon een meter breed glas cognac.
3: Het is een soort van heel erg zwaar.
6: Ja,
3: zat het er ook echt in? Een paar flessen cognac.
6: Er zat wat in.
3: Er zat wat in, maar appelsap waarschijnlijk.
6: Hij hield het heel soepel vast, alsof het in zijn hand.
3: Wat goed, hè, dat we ook zo mooi ronddraaien
6: en zo. Ja, ik vond het wel, ja. Dus nee, maar echt een heel leuke avond was dat. Heel bijzonder. Ja, en gewoon mooi om die collectieve vreugde toch een beetje te voelen van hé, we zijn weer iets nieuws begonnen.
3: Frisse energie.
6: Ja, frisse energie. Ja.
2: Lees er vooral over terug in onze slag op de website van 3Vertaal Rotterdam.
3: Kijk.
6: Zeker. Ja.
3: Hup, gooi me er even doorheen. Gewoon lezen. Lezen die anderen. Luisteren die handel. Kijken die handel op de socials ook. Want we posten natuurlijk ook een hoop op de socials. Er wordt hier gezeind. Kun je niet zien. Ja, jullie gaan nog heel even over die film toch nog. Want dat kun je op de radio natuurlijk niet zien. Maar je kunt het misschien wel even verwoorden. Wat gaan we zien? Want het is natuurlijk gewoon een verjaardagsfeest. Waarbij een band optreedt. Maar ik vind, ik kreeg toen ik de trailer zag een heel nostalgisch gevoel van oh ja. En dan moest je naar een verjaardag en dan stond je daar in de tuin te praten met iedereen. Hoe neemt die muziek ons daarin mee?
0: Ja, het is wel, het grote deel van de film is vooral onze muziek.
3: Mm-hmm.
0: Maar het begint wel met ik die een voice-over inspreek en die probeer een soort van extra context aan het moment of zo te geven. En zo wat extra... gelaagdheid of een beetje de gedachtegangen die ik heb over die dag te delen en om daar zo iets filmischer perspectief in te hebben. En dan heb je inderdaad, ik heb nog zo'n paar intermezzo's waar ik ook wel praat over herinneringen van verjaardagsfeestjes en hoe zich dat manifesteert. Maar het is vooral muziek en dan inderdaad mijn ooms en tantes die naar ons aan het kijken zijn. En op een horloge. Van
3: klaar.
0: Ze waren wel enthousiast. Dat was heel leuk. Het is echt een hele leuke herinnering.
3: Ja,
0: dat is
3: zeker.
0: Maar het is vooral heel veel muziek. En,
3: cool.
0: Ja.
3: En in het kader van muziek, gaan jullie nog ergens optreden binnenkort? niet in een achtertuin, maar misschien in een zaal?
0: In een zaal, ja. Ja. We gaan... Nee, dat... Dus we hebben dan donderdag in Roodkapje de filmvertoning. Ja. En dan zaterdag spelen we in Antwerpen in Dingen die niet verkopen.
3: In Dingen die niet verkopen?
0: Ja. Een hele leuke plek in het centrum van Antwerpen. Ja. Die zo exposities doen en ook hele coole concerten.
3: Alright.
0: Dus ja.
3: Vet.
0: Cool, cool stuff.
1: Ja.
0: We spelen ook nog een keer in Amsterdam in juli in de nieuwe Anita.
1: Ja.
3: Oh, vet.
1: Ja.
0: Ja.
3: Maar niet meer in Rotterdam dus.
0: We wilden nog wel een keer Rotterdam spelen, maar we hebben nog niet...
3: Nog even flyertjes uitdelen.
0: Ja, we hebben nog niet de ideale plek gevonden.
3: Oké.
0: Zullen we gaan zoeken.
3: Oké, guys. Nou, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Zullen we nog een plaatje van jullie draaien?
1: Ja.
5: Ja.
3: Mogen jullie weer zeggen welke
0: mogen
3: dat
0: wij
3: hoort?
0: Kiezen,
3: dat
0: ja, wel.
3: Dat mag.
0: De beste show aller tijden.
4: Willen jullie het er niet, denk je?
3: De leukste.
4: Ja.
3: De leukste.
4: Zijn jullie de leukste?
5: De leukste.
4: Top. Ja, je mag ook één shuffelen.
3: Ja, oh, dat is misschien ook wel leuk. Dat hebben wij al eens eerder
1: shuffle
3: gedaan.
1: Is wel cool, ja.
3: Toen moesten wij, toen hadden we een verslag deden we over Leffe's Duil of was het Momo?
0: Ja,
3: en er waren zoveel artiesten.
2: Toen
3: hebben we gewoon de shuffle aangeklikt, want dat was echt te veel.
2: Ja. Ik denk alleen als we nu de shuffle doen, dat we shuffelen op het zoekresultaat van de titel van het nummer. En dan weet ik niet waar we uit gaan komen. Of het wel van jullie is, überhaupt.
1: Ja,
4: dat is wel belangrijk.
2: Ja, daar doen we het voor.
0: Natuurlijk. Oké, hoe ik kies, hoe is dat jou?
5: Van het nieuwste album, of maakt het niet uit?
0: Van...
4: Nieuwste album.
1: Ja.
5: Oké, Money.
3: Oh, Money.
2: Gevonden.
3: Let's go. Bedankt dat jullie hier waren, jongens.
1: Ja, dank jullie wel.
3: Ja, ik ben benieuwd naar de film.
1: Ja,
3: ja,
1: zien jullie
3: erbij. Let's go. Ja, leuk. Zou leuk zijn. Ja,
2: ja, ga het kijken, jongens. Of ga naar de première in Roodkapje. En nu op 3:12 Rotterdam Radio in de studio van Worm. Oh, Money van Socks, Sport Socks.
3: Goed zo!
4: Yeah.
3: Yes!
4: Nice.

0: dat was Sok Sport Socks met Oh Oh Money. Ja, en weer verder met het programma. We hebben nog een kwartiertje. Jongens, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waar zijn jullie nu een beetje mee bezig binnen 3 voor 12? Met artikelen of met interviews? Wat houdt jullie bezig?
1: Er loopt altijd heel veel. Ja. Maar persoonlijk... ik heb afgelopen week een van mijn leukste interviews gehad. Die ik tot nu toe heb gehad. Met Sjoerd Overman.
0: Oké.
1: Sjoerd Overman, een soort homo universalis van de elektronische muziek in Rotterdam.
0: Vet. Ja, dat is vet.
1: De man is DJ. De man is labelbaas. De man is festivalcurator voor zijn eigen festival. Wat er weer aankomt. 27 juni. Nou is klaar festival. Ga erheen.
0: Ga erheen.
1: En ook voor Draaimolen programmeert hij dus. Mm-hmm. Kwam ik achter tijdens dat interview. En draait nog ook veel in het buitenland en zo. Dus daar vertelde hij mij over allemaal. Ja.
0: En was jij heel erg nieuwsgierig?
1: Ik was echt super... het was grappig, want het was echt zo'n interview waarvan ik eigenlijk... Ik wilde hem spreken over het festival en keuzes die hij heeft gemaakt in de programmering dit jaar. Of er misschien nog dingen anders zullen zijn, et cetera. Maar verder ging ik er best wel blanco in, want ik had echt... Ja, ik had gewoon echt zo'n gevoel van deze man doet heel veel.
0: Ja.
1: En weet heel veel.
0: Ja.
1: En...
0: Maar soms is dat ook denk ik echt het beste wat je kan doen. Dat je gewoon blanco in een interview gaat.
1: Bijna wel, ja.
0: Blanco.
1: Ja. Ja, ik had echt wel allemaal dingen opgeschreven van tevoren.
0: Ja,
1: maar...
0: tuurlijk. Maar dat zijn kleine keywords. Dat is soms ook wel echt handig om gewoon te hebben. Maar ik heb dat hier ook staan. Gewoon een paar woorden of een paar... Nou, dat is niet waar. Er staan hier wel echt vragen. maar soms is het ook gewoon makkelijker dat de vragen in een gesprek komen. Dat iemand iets heel bizars vertelt. En dat je denkt zo... Let's fucking know more about it.
1: Ja, en dat,
0: pardon my French.
1: Zo ging dat ook een beetje in dat hij... Nou ja, gewoon de manier waarop hij over elektronische muziek praat. Mm-hmm. Ik ga uit, maar ik ben niet een kenner op het gebied van techno per se. Dan word je toch meegenomen in hoe iemand die dat wel is daarover kan praten. En hoe hij het... Enerzijds kan het dan best wel ingewikkeld overkomen. Maar hij brengt het voor mij wel terug naar... Ik vroeg hem, wat vind jij belangrijk in een Nou is Klaar artiest? Of in mensen die jij signed op je label?
0: Mm-hmm, ja.
1: En dan ging het gewoon om dat je een gevoel kan overbrengen en zo. En dat vond ik wel leuk. Dat je praat over een label dat van de buitenkant misschien best wel technisch... en echt voor kenners overkomt misschien.
0: Precies.
1: Maar dat de drijfveer toch is van... ik wil mijn publiek iets laten voelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik wel mooi.
0: Vet.
1: Ja.
0: En dat vertaal jij dan weer mooi in een artikel.
1: Ik doe mijn best.
0: Staat dan op onze website, Mick?
2: Zeker.
0: Goed
1: binnenkort.
0: Zo.
1: Binnenkort, woensdag. Als alles goed gaat.
0: De eindredactie even heel lief aankijken. Alright, je doet ook iets met PopUnie?
1: Klopt, ja. Wij, PopUnie, dat zijn natuurlijk vrienden van ons. Want we hebben een vergelijkbare missie, denk ik.
0: Ja.
1: Wij willen de Rotterdamse muziek zien floreren. Kijk, wat heel leuk is aan PopUnie is dat zij natuurlijk via hun netwerk ook allemaal beginnende artiesten kennen. En een podium bieden op hun eigen manier. En wij doen dat ook. Maar wij doen dat net iets meer ook in tekst en media en journalistiek natuurlijk. Dus,
0: zij organiseren ook natuurlijk echt evenementen.
1: Evenementen, ze hebben een soort prijzen. En ze achter de schermen proberen ze gewoon veel artiesten te helpen, zeg maar.
0: Ja.
1: In het Rotterdamse.
0: En doen zij nou ook een podcast maken?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Ik dacht dat ik daar ooit eens iets over had gehoord. Maar bij de PopUnie doen ze ook aan podcasten... Maar goed, dus niet.
1: Ik weet het niet. Het zou kunnen.
0: Dacht, jij weet er heel goed.
1: Maar goed, en wij krijgen dan via hun eigenlijk toegang tot hun netwerk. En kunnen dan met artiesten interviews doen. Dus we zijn nu staan een beetje aan de start van een reeks van dat we de prijswinnaars van de PopUnie, grote prijs van Rotterdam, gaan interviewen. Dus daar heb ik er laatst eentje van gesproken. Ben Diggins, een deep house DJ. Dat was ook een heel leuk gesprek.
2: Welke categorie had hij gewonnen?
1: Producer, DJ producer, cool. Ja. En hij draaide ook afgelopen zaterdag op Bevrijdingsfestival.
2: Hey.
0: Daar wil ik het ook echt heel graag over hebben.
1: Ja, daar hebben we er tijd voor.
0: Daar hebben we wel een beetje tijd voor.
1: Goed, dus wij willen hen dan ook weer op onze manier een beetje in het zonnetje zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon goed om lekker een podium te geven aan veel mensen.
1: Absoluut.
0: En dat kan nooit kwaad.
1: Nee.
0: Natuurlijk, want mensen, daar zijn we net... Artiesten, DJ's, labels, ze stoppen gewoon een ziel en zaligheid erin. En dat is nooit fout natuurlijk.
1: Ja. Mensen moeten dat horen en zien.
0: Absoluut.
1: Ja, zoveel mogelijk. Ja.
0: Bevrijdingsfestival. Dat vind ik ieder jaar toch weer zo'n ding. Want iedereen komt er. En het is superleuk dat iedereen er komt. Maar er wordt gevochten in de rij. Er wordt geschreeuwd het moord en brand. Ja. Er wordt geduwd.
1: 16-jarige aan de ecstasy.
0: 16-jarige aan de ecstasy. Dat gaat ook helemaal mis. Ja, maar ik heb toch genoten. Jet Rebel stond er. En de Bird Experience. En dat is een Rotterdamse / Haagse band. Fantastisch. Dat was een soort bombastische live band die daar met 12 man stond. En ik hoop eigenlijk dat we ze misschien nog een keer kunnen uitnodigen hier. Maar ze zijn echt ook al wel heel goed bezig. Want ja, je staat gewoon op mainstage bevrijdingsfestival.
1: Ja, ja.
0: Het was een soort swampy, toeters, blazers, Hammond orgel. Ik heb zo genoten.
2: Heerlijk.
0: En blijkbaar ging er bij Moula B ging er een pruik door het publiek. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien. Nepnagels op de grond. Het was één grote bedoeling.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik was er helaas niet bij.
0: Oh.
1: Ja, erg hè?
0: Ja. Nou ja, dat weet ik nou niet dus. Want ik heb dus ook gezegd, ik weet niet of ik volgend jaar wel ga.
1: Oh ja.
0: Het gewoon...
1: is dit iets waar we het over moeten hebben? Gaan we nog naar een bevrijdingsfestival?
0: Nou, misschien. Kijk, we vinden allemaal...
2: Mijn werk. Ik had geen vrij.
1: Ik had ook niet vrij.
0: Je had dus geen vrij op bevrijdingsdag. Dat is hoe het gaat.
1: Ja.
0: Kijk, vrijheid is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Maar dat is ook wel wat er wordt gezegd natuurlijk op dat podium. Zo heel statig met de fakkel. Vrijheid is belangrijk. Maar het is gewoon niet vanzelfsprekend.
1: Hoe kleur je die in ook? Hè?
0: En hoe kleur je die in inderdaad?
2: Ja, ook iets waar het comité zich vragen over mag stellen.
0: Zeker, ja.
1: Ja, met doe jij op Sef?
2: Ja.
1: Ja. Ik dacht al hier, ik voel een beetje een pepertje in deze opmerking.
0: Sef. Ja, dat was een hoop commotie.
1: Ja.
0: Ja. Oké, misschien moet het daar niet bij. We hebben niet heel veel tijd voor. Kunnen we wel nog even een plaatje draaien misschien tussentijd?
2: Dat kan altijd.
0: Kunnen we alsjeblieft de Bird Experience draaien?
2: Ja, die kan in Rotterdam zijn.
0: Mag dat, ja? Zeker. Ja, het is een Haagse crossover. Maar dat mag. Dat is prima.
1: Het zijn onze buren.
0: 12 man. Ja, precies.
1: Je kan ook niet 12 volbloed Rotterdammers...
0: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, precies. Kanto 7.
2: Volgens mij ook...
0: Ja, hij staat ook in de Maasvangst. Ja, daarom dacht ik, ik praat hem goed. Want ze hebben wel naar Rotterdam hun single gestuurd. Dus misschien dat we ze toch nog binnen kunnen hengelen voor de volgende uitzending.
2: Volgens mij hebben we ze ook gewoon opgenomen in een van de Maasvangsten.
0: Ja, dat klopt. Daarom.
2: Ja.
0: Daar hebben we een stukje over geschreven.
2: Zeker. Ja. Toch een goede radar voor zulke dingen, blijkt me.
0: Ja, goed hè.
2: Potverdikkie. En dat nummer Kanto 7, zei je?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk met Romeinse cijfers.
2: Ja.
0: 7.
2: Ja, maar wij zijn goed onderwezen.
0: Wij
2: spreken gewoon
0: direct
2: Romeinse cijfers uit.
0: Oké, doe maar.
2: Kanto 7.
0: Goed zo. Gaan we draaien.
2: Rotterdam Radio, Kanto 7 van The Bird Experience.
0: Yes.

0: Dat was Kanto V2.
1: Goed zo. The Bird Experience.
0: Ja. Op Vliegtuig Rotterdam Radio.
1: Goed zo. Ja, we hebben nog 3 minuutjes. Jitse, wat vind jij dat echt talent is dat gewoon meer op de voorgrond mag komen?
2: Oef.
1: Het is misschien 3 minuten niet genoeg.
3: Nee,
1: maar
3: grote
1: ik, vind
3: vraag.
1: Het, ik ben daar gewoon zo benieuwd.
2: Ja, weet je wat het is? Er zijn best wel wat artiesten natuurlijk die, waarvan ik zou zeggen, die moeten we meer luisteren.
1: Ja.
2: Maar het eerste wat ik toch denk is, ik was dus bij Roodkapje vorige week.
1: Ja.
2: Voor dat interview ook. En toen sprak ik daar Doreen. En die doet daar programma manager en zo. Weet ik niet precies wat ze doet. Maar die zei, wat ik dan zie in Rotterdam is dat bij de opening van een nieuwe plek zijn er heel veel mensen. En bij de closing. En daartussen moeten we echt nog meer dat publiek vastpakken. En ik weet niet, ik wil gewoon even een shout-out geven naar wel al die nieuwe plekken zoals Export, zoals Roodkapje, zoals Shunter dat straks open gaat.
1: Yeah.
2: Dat soort spaces waarvan ik denk van, die verdienen het om dat wij daar echt ons geld
1: aan gaan uitgeven.
2: Ja.
1: En niet alleen op een sluitingsfeest en niet alleen op een opening.
2: Die opening wordt fucking vet van Shunter waarschijnlijk, maar
1: wanneer is die ook alweer?
2: Zo, ik kan even heel snel.
0: Is dat dit
1: 29 mei.
0: Het hele weekend.
2: Ja. Dus ga niet naar de opening.
1: Nee. Dus allemaal niet naar de opening komen en dan gewoon wel door de week.
2: Dus dat eigenlijk vooral, denk ik. Ja.
1: En voor jou, Mick?
0: Ja, lastig te zeggen. Een hele hoop namen hebben we al genoemd hier zojuist.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Er zullen er ook genoeg zijn die wij compleet over het hoofd zien. Die dan straks ineens met de popronde iedereen...
1: Ja, die komt er ook weer aan, de popronde.
0: Dus moeilijk. Fellatio hebben we al genoemd.
2: Ja, oh ja. Ja, vind ik. Ja, die gaan ook al wel lekker.
0: Ja.
1: Dat is ook fijn om te zien, hè? Als een band gewoon lekker gaat Dat is echt, dat is zo een soort van waar voor je geld, denk je dan. Zo
2: ja, maar ook inderdaad dat je die dan misschien een keer op zo'n label night hebt gezien.
1: Ja.
2: En het is niet dat ze nu dat per se ontgroeid zijn, maar misschien een beetje. En dat is wel vet. Dan zie je ze op Eurosonic en dan zie je ze op Motomozaïek weer. En dan, dat vind ik leuk.
1: Cool.
2: En ik zie hier nog een poster hangen. We hebben echt nog... Heel kort, maar dit is ook al een band die al wat verder is. Maar Teardrinker staat daarop. We hadden het er net over dat we...
1: Ruige
2: ja, dat is ook helemaal niet mijn ding eigenlijk. Teardrinker is best wel, post-hardcore sludge, noemen ze het. Dat staat er ook. Maar die maken muziek vanuit zulke diepe rauwe emoties en zulke boosheid over hoe de samenleving met vrouwen omgaat en over hoe...
1: Was ook zo interessant, hè? Dat hele mooi als muziek dat oppakt ook.
2: Ja, en als het iets kan vertolken...
1: Hebben we nog 10 seconden.
2: Wat zelf nog niet lukt of zo.
1: Oké, jongens, dit was 3 voor 12 Rotterdam Radio. Heel graag tot de volgende keer. En bedankt Jitse.
2: Bedankt voor het luisteren.
1: En sport ook. Doei!
2: Ja.
4: Стоя на брега на реката. Изкушавам се да скоча в нея. Да се намокря. Има риск да се подхлъзна и да падна. Изглежда като детска игра. Но в нея частите са все още разхвърлени. За да ги събера, отивам там, където всички реки се сливат. Представям си, че съм бряг. Вълна. Скала. Водно течение. Пяна. И наричам това място дом. Декориран с най-стънчените предмети и най-скъпи гости.
5: When the water overflows, the emotions overflow. There are tears sometimes. Some internal tantrums, misunderstandings, and somehow getting over it, whether or not there is understanding. Yeah, and then moving on. But the overflowing river definitely washes away something.

Nou, daar ben ik dan. 20 dagen later. En ja, het is niet dat ik niet gedronken heb. In de tussentijd. Dus misschien was er nog steeds wel die kater. Ik zit wel de hele tijd te denken. Ik heb nog niet gereageerd. En ik weet wel dat jij sowieso mijn hart begeert. Ik zit even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens mee wat ik, waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

trouwens, Livie. Jij hoort echt bij de millennials die gaan leven. Gen Z. Wow!